0: Mas a mãe tá boa, né? Mas vê quando fica doente também. Que tudo dê certo, meu amigo. Fortaleza tá 15 jogos sem ganhar do Ceará. Perdeu hoje. O Ceará ganhou hoje do Fortaleza, 2-1. Campeonato Brasileiro Série B. Os dois tá na Série B. Passando só pra te dar um abraço, viu? Muita saudade sua. Deus lhe proteja aí.
1: Com papá, andar e gargia, tá mal com a gente, veja um apa, fica fonte, andar e um papá já lhe perder de real, na diante daquela, até se cana caiga, diante daquela, na boja lá, Allah Hafiz.
2: Papá, bendición, como has estado te extraño mucho, ten muchas bendiciones, nos vamos a ver muy pronto. Ya quiero estar junto a ti, vamos a estar los tres muy pronto. Tú, mamá y yo, muchas bendiciones, te extraño mucho. Te amo, bendición.
3: Mi amor, te cuento que ya salió todo muy bien, la noticia que estabas esperando, nos salió todo muy positivo, amor, pronto vamos a estar juntos, te amamos con todo el alma y con todo el corazón, para que estés tranquilo, ya pronto Luis David va a estar conmigo, todo salió muy positivo.
2: Vamos a estar juntos muy pronto, muy, muy pronto.
3: Todo salió muy, muy, muy positivo. Yo ya me dieron la respuesta, entonces ya me voy a poner pilas con todo lo que tiene que ver con para que estemos juntos, o yo. Dios te bendiga, un abrazo gigante.
4: Moisés García Telles. Papi, buenos días. Mira, en varias cartas me has preguntado que si nos llegó las cartas del Día de la Madre. No. No sé por dónde las mandaste. No sé si las mandaste con el padre, si las mandaste por el consulado, pero no nos llegaron, no me llegaron, pues. Quería pedirte el favor de que hagas cuentas de lo que te llevan, porque yo te mandé 2,000 con el papá de tu amigo y te voy a mandar 2,000 con esta muchacha. No sé para qué te alcance, lo siento mucho, pero es lo máximo que puedo mandar, mi amor, porque son casi $300. Entonces, te pido el favor de que hagas cuentas a ver si te están entregando más o menos lo que es, si te rinde. Porque lo que me preocupa es que no tengas cigarrillos. Pero yo sé lo que es fumar y no tener.
5: ¿Estás messages for Little Smith? Hola, Leroy.
1: Hola, papá. Agnes, papá. Love you. Ek wens ons kon nou papa se briefies gekry het. Love you, bye.
6: Hallo papa, ek mis papa baie. Ons het 'n lekker week gehad en die jeug wat ek laas week gehad het was lekker en ek mis papa baie en ek kan nie wag om papa se briefies te kry nie. Love you.
7: Hi, sien jou pa, ja, kon jou ongelukkig nou nie wel laas week nie en dit nie, maar ons stuur maar weer message, hoop my het kom maar deur, hoop jy is gesond en dit, ja nie, kan nie weer wacht vir jou oproep nie en dit nie, en ja, wees sterk en onthou ons is lief vir jou.
5: Hi, sien, ja, soos ek gesê het in die briefies, ons mis jou so baie, ons dink elke keer aan jou en ons kan nie wag om net 'n briefie van jou te kry, net om te hoor hoe het gaan nie. En ja, en die kindertjies is seker nog oor raai, daai kant, ek het nog steeds nie van hulle gehoor nie, die foon is nog nie werkend nie. Ek probeer nog contact maak met hulle, maar sodra ek enig iets sê, sal ek jy laat weet. Onthou, ek is baie lief vir jou, en jy moet 'n lekker week hê, en hou vas in die sand, en bid elke dag. En hoorie?
8: Ben dronken stoffe, hoi my liefde, ek hoop het gaan regtig goed met jou, ek mis jou vreeslik baie, ek wou nou baie graag vir jou liedjie gesit het, saam met die voice out, iets gesê het, en laat iemand net vir my die liedjie gespeel het, maar allemaal slaap, als ons bykie laat draag, want hou ek mis jou vreeslik baie, die liedjie sou jy jou, as jouself doodgelag het, dit gaan oor Robbie Wessels, wat hom sing, is een nieuwe liedjie van hom, hy sê iets van vang jou poep en ruik om, maar jy sou jouself doodgelag het vandag, as ek nou net iemand gehad het, soos hulle nou wat nabij was, wat die liedje op al foon kon gespeel het vir my, som in die achtergrond, en as ek klaar gepraat het, om nie eens verder vir jou dat luister het, maar dit is vrek van, die volgende keer gaan ek dit vir jou doen, dat ek is baie, baie lief vir jou, bly op jou knieën, bly bid, alles sal uitwerk soos het moet, jy sal dit sien, I love you, my baby.
9: Здравствуй, Юра. Сегодня уже 20 мая. Ну, мы отметили день рождения Лени в субботу, и как раз Юля передала ей поздравление, письмо твое с поздравлением дочке. Вот так что все пришло вовремя, все хорошо. Наконец-то мы вчера отправили тебе бандероль. Там, значит, у нас три журнала целых скопилось. Я уже про мото говорил. И два ревю автомобильное, да. Ну и также две книги новых Пелевина. Там 25 фотографий. Наконец-то мы вот получились, дождались со всех дней рождения и праздников, чтобы тебе отправить.
10: Sayang yang paling cantik banget sedunia. Buat istriku sayang yang ada di Lowu West Wing, German Tree. Sayang, kangen banget, tau gak sih? Sayang, aku udah di Makau. Tapi lagi pusing. Biasa. Masih cari-cari job, jadi aku masih sibuk ya sayang. Nanti kalau udah fix, udah dapat majikan atau kerjaan, nanti aku kirim surat langsung ya dari Makau ke Hong Kong. Oke, istriku sayang. Sayang, ini nomor aku ya sayang yang di Makau. 6202-5646. Oh ya sayang, kata Mami Ayan hari Jumat ini mau jenguk sayang loh. Oke sayang, love you, I miss you sayang.
11: Zishili namtekaliwa King Dimunumutapa Ukonendoena Zakaria Skundolu Roy Fergorino Rongo Tondu Skumbati.
12: Good day, everyone. Hope all is well that side. I would like to dedicate this song and message to my son, Martin Ace. Martin, I want to hear you with weet. Ons allemaal is lief vir jou. Mama's baie, baie lief vir jou. En jou boeties en sissies die baie groete en liefde. En dink aan jou elke liewe dag. Ek het vir jou nog 'n briefie gestuur. Lekker naweek verder en weet net, ons allemaal dink aan jou en lief jou. Mama is baie, baie, baie lief vir jou.
13: Metro Plus Weather.
14: Weather-wise, it's hot with sunny periods and isolated showers in the afternoon, with a low of 29 degrees and a high of 32 degrees, and a relative humidity of 73%. It'll be mainly cloudy tonight, with moderate south to southwesterly winds, fresh on high ground. For the outlook, it's becoming fine and very hot in the next few days, apart from isolated showers tomorrow morning. And that's the weather from Metro Plus, your connect.
15: We all long for a stable life. National security is the foundation of prosperity and stability. We should uphold and strengthen the executive-led system, follow a holistic approach to development and security, and implement patriots administering Hong Kong for a better life. The security of Hong Kong and our homes hinges on the security of our motherland. Safeguarding national security is our responsibility. Let's participate.
16: All right, welcome everyone, welcome back, and we've got about, 25 minutes left in the program approximately. We've got our Spanish reflections, going to take about 10 minutes. Say Eder Calabria, thank you to Evelyn, Tatiana, Velo Evergreen, Kay Dios, Ben Dios, something like that. Thank you very much. That's great for, that must be visiting there. We appreciate that message. And this message, then we'll play following homily after this message from Mexico. Hello, Brother Bruce. Message for my dad from Mexico. I'm sorry I couldn't send you an audio message, but we're fine. Right now I'm with Juan Pablo lying in bed. We love you very much.